Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit, die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch liet het tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag, met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Phonics
2: Hip Hop.

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven. Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, ik weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen stop broeder. Hoe ik

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Wat raro die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk, ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit, hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geschaad op formulier.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het bestuur wil zijn naam nu toevoegen als degene die het gebouw renoveert. Eerder werd het cultuurcentrum al omgedoopt in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete van meer dan €4.000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

gedoucht, net ik heb je deutje. Als je lichaam en parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat Zanzibar met zusjes, leef met ander soorten drukte.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren.

Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist. In de regio Chiba, ten oosten van Tokio, viel 360 mm regen in een etmaal. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die redje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was weer raak vannacht. Er is een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Gebeurde op de heide in de buurt van Rhenen in de provincie Utrecht. De brand lijkt vrij klein. De brandweer heeft het over een gebied van ongeveer 1 voetbalveld. Door de droogte kon het vuur zich snel verspreiden over de heide. Het is nog niet duidelijk of de brand nu onder controle is. Je hebt het ongetwijfeld gemerkt vannacht. We hadden weer een plaknacht. Ja, dat zijn nachten dat het niet kouder wordt dan 20 graden. Je kan er misschien slecht van slapen, maar je opa en oma doen dat ook. En dat is voor hen nog slechter nieuws dan voor jou, want zij hebben de nacht echt nodig om te herstellen. En dat lukt niet in de hitte. En dat is ook niet zonder risico, zegt deze expert.
1: Alles gaat trager. Sowieso gaat alles al trager bij ouderen meestal. Doordat ze eigenlijk uitgedroogd raken, kunnen ze ook wat duizelig zijn. Ze kunnen soms ook wat in de war raken. Nou, dat geeft natuurlijk ook weer gevolgen voor eventueel vallen. Wat dat betreft is het voor ouderen het wankele evenwicht wel heel cruciaal ook.
0: Ja, geef je opa en oma dus even een glas water als je daar op bezoek bent. Want ze hebben geen dorstprikkel meer. En daarnaast is het advies aan hen om vooral lekker rustig aan te doen. Marit Steenbergen heeft weer een medaille gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. Ze had er al 3 op zak en gisteravond won ze haar 4e plak. Een zilveren, om precies te zijn, op de 200 meter vrije slag, zag mijn collega Jeroen Gruter.
2: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver. 1:54.65. Het is wel een verbetering van het Nederlandse record van Femke Heemskerk.
0: Ook Casper Corbeau won een zilveren medaille en hij deed dat op de 200 meter schoolslag. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30. In het zuiden maximaal 38 graden vandaag.

0: van where?
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Yeah.
1: Hey, bro.

Ilias op de beat, Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

exterieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier. Alleen

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant staan er vandaag nieuwe boerenprotesten op de planning. Het provinciebestuur gaat vandaag in debat over het intrekken van de vergunning van 5 kippenboeren. Daar hadden milieuorganisaties om gevraagd, maar de provincie vond dat eigenlijk te ver gaan, zegt mijn collega Sarah Buurman.
1: Uiteindelijk is dat voor de rechter gekomen en die zei toen, het gaat zo slecht met de natuur in Brabant, dat er echt maatregelen nodig zijn en deze boerderijen zorgen voor veel stikstofneerslag in die gebieden. Dus ja, eerder wilde de provincie er niet aan, maar in juli besloot het toch hiertoe over te gaan.
0: Landbouworganisaties hebben boeren opgeroepen om de gedupeerde boeren te steunen door naar het provinciehuis te komen en te protesteren. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht, weten we niet. En FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Erg overtuigend ging dat niet. De Tukkers stonden met 2-0 voor, maar lieten tegenstander Dutch terugkomen tot 2-2. En de Slowaken maakten de remontada zelfs compleet, zag commentator Filip Koken.
2: Wel, wat gebeurt er hier? Twente komt zelfs op achterstand door Prins Owusu, een Ghanees vlak voor tijd, de 3-2. Een nederlaag wordt nog voorkomen, omdat de doelman een foutje maakt en Piazza zijn tweede maakt. Het is 3-3, maar toch een smadelijk gelijkspel voor Twente.
0: Ja, Twente moet in de play-offs afrekenen met FC Karabach om de Conference League te bereiken. Ook Ajax heeft de play-offs gehaald. In Dublin speelden de Amsterdammers met 2-2 gelijk tegen Shelbourne. Maar dat was na de 3-1 in de heenwedstrijd genoeg. Ik heb het weer nog. Het wordt een tropische, snikhete dag. Volle bak zon ook. In het noorden ongeveer 30 graden en in het zuiden 38 graden.

doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in het tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brabant staan er vandaag nieuwe boerenprotesten op de planning. Het provinciebestuur gaat vandaag in debat over het intrekken van de vergunning van 5 kippenboeren. Daar hadden milieuorganisaties om gevraagd, maar de provincie vond dat eigenlijk te ver gaan, zegt mijn collega Sarah Buurman.
1: Uiteindelijk is dat voor de rechter gekomen en die zei toen, het gaat zo slecht met de natuur in Brabant, dat er echt maatregelen nodig zijn. En deze boerderijen zorgen voor veel stikstofneerslag in die gebieden. Dus ja, eerder wilde de provincie er niet aan, maar in juli besloot het toch hiertoe over te gaan.
0: Landbouworganisaties hebben boeren opgeroepen om de gedupeerde boeren te steunen door naar het provinciehuis te komen en te protesteren. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht, weten we niet. En FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Erg overtuigend ging dat niet. De Tukkers stonden met 2-0 voor, maar lieten tegenstander Dutch terugkomen tot 2-2. En de Slowaken maakten de remontada zelfs compleet, zag commentator Filip Koken.
2: Wel, wat gebeurt er hier? Twente komt zelfs op achterstand door Prins Owusu, een Ghanees vlak voor tijd, de 3-2. Een nederlaag wordt nog voorkomen, omdat de doelman
0: voor, maar liet de tegenstander Dutch terugkomen tot 2-2. En de Slowaken maakten de remontada zelfs compleet, zag commentator Filip Koken.
2: Wel, wat gebeurt er hier? Twente komt zelfs op achterstand door Prins Owusu, een Ghanees vlak voor tijd, de 3-2. Een nederlaag wordt nog voorkomen, omdat de doelman een foutje maakt en Piazza zijn tweede maakt.

de deur, ik ben gedoucht net, ik heb je date. Als je liggen en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Lief met ander soorten drukte,

0: fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Brabant staat vandaag in het teken van boerenprotesten. De rechter bepaalde dat 5 Brabantse kippenboeren moeten stoppen omdat het heel slecht gaat met de natuur daar. De provincie Brabant gaat daar vandaag over in debat en daarom is er een massaal protest vandaag bij het provinciehuis in Den Bosch. Verslaggever Vincent van Rijn is erbij en vertelt dat het wel een festival lijkt.
1: Een hele grote vrachtwagen met enorme speakers waar vrolijke muziek uitklinkt. Heel veel dicties ook. Maar goed, de reden is natuurlijk minder vrolijk. Actievoerders die zijn echt bezorgd, boos over het voornemen om die 5 vergunningen van Brabantse pluimveehouders in te trekken. En zojuist sprak ik daarover met Jeroen van Manen van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond.
2: Nou ja, we zijn als NMV een van de organisatoren van de actie eigenlijk hier. Omdat het intrekken van rechtsgeldige vergunningen gewoon 26 kilometer te ver gaat. En dat willen we met deze actie absoluut onderstrepen.
0: Ja, en de boeren zeggen ook dat het gelijk een protest is tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het aantal doden na zware regen in het oosten van Japan is opgelopen naar 6. Ook wordt er nog iemand vermist. Ten oosten van Tokio viel 360 mm in 24 uur tijd. Straten en spoorwegen liepen onder. Mensen die moesten vluchten voor de regen kunnen naar 200 speciaal ingerichte noodlocaties. Een dikke 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis in Milaan. Francesca van 17 liep zware brandwonden op, maar mag na 224 dagen eindelijk naar huis. De brand in het café in het Zwitserse skidorp ontstond waarschijnlijk door ijsfonteinen. Door die dingen stond het plafond in vuur en vlam. 41 mensen kwamen om het leven, 119 anderen raakten gewond. En 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Ze zijn allebei geboren in India en leerden elkaar als tieners kennen op een kinderkamp voor geadopteerden. Ze verloren elkaar uit het oog totdat een van hen DNA-onderzoek deed en bleek dat de ander haar zus is.
3: Ik heb alleen maar gehuild. Heel veel emoties kwamen uit mijn lichaam. En ik had er ook gewoon geen woorden van.
4: Ik wist gewoon niet meer wat ik moest zeggen. En ik wist niet meer waar ik moest kijken. En ik was allemaal dingen aan het zeggen van wat is dit, wat krijg ik nou toch?
0: Nou, de zusjes zeggen dat ze zich nu helemaal compleet voelen. Ik heb het weer nog. Een snikhete, bloedhete, hartstikke warme dag. 30 graden in het noorden, 38 in het zuiden.

Rood raar uit in mijn standaard. Pijn onderzoeken, kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's. Daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is Yusu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn gold, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

0: Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Boeren protesteren tegen het oordeel van een rechter. Die bepaalde dat 5 kippenboeren de deuren moesten sluiten. En dat accepteren veel boeren uit andere delen van het land niet. De provincie is nu aan zet om die bedrijven te sluiten en debatteert er vandaag over. En daarom staan er een boel trekkers bij het provinciehuis in Den Bosch. En mijn collega Edwin is er ook bij.
1: Dit speelt, zeggen zij, ook nu al bij pluimveehouders in Friesland. Dus als dit doorgaat hier in Brabant, dan volgt Leeuwarden, Arnhem en Zwolle. Die plaatsen zijn willekeurig net genoemd bij de start hier van deze manifestatie. En zij hopen nu door dit hier in Brabant te voorkomen dat dat verder niet als een golf over het land trekt. Dat is een grote vrees hier vandaag.
0: Bij een ongeluk op de A59 bij Hees in Brabant zijn 2 mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. Op de A59 rijden op dit moment veel trekkers naar Den Bosch voor dat protest waar ik het net over had. Of het ongeluk iets met het trekkerprotest te maken heeft, weten we niet. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, zeggen Kroatische media. De brand is aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. En studenten en starters die op de Spinoza-campus in Amsterdam-Zuidoost wonen willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi. En die puinhoop trekt ratten aan. Bewoners vinden de beesten eng, maar de ratten zelf, die zijn niet meer zo schuw.
2: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
3: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
2: Nee.
3: Dus ze blijft lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld. Ja.
0: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. Ik heb het weer voor je. Het is een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden een graad of 30. In het zuiden kan het zelfs 38 graden worden.

Mix. Hip-hop.

0: Visser is het nieuws over het ongeluk ook aangekomen bij de protesterende boeren.
1: Het nieuws over dat ongeluk is hier zojuist ook bekend geworden. Ook binnen in de zaal heb ik gehoord. Maar hier buiten is het programma ook even stilgelegd. Geen muziek hier, terwijl er toch een groot podium is gebouwd. Er zijn vele honderden actievoerders hier bij elkaar. De stroom die hier toch vanochtend vrij constant was, is een beetje opgedroogd. En een van de laatste bussen die hier stopte met actievoerders, die hebben dat ongeluk ook gezien onderweg.
0: De boeren protesteren in Den Bosch onder meer tegen de stikstofplannen van het kabinet. In een Duits natuurgebied vlakbij de grens met België en Nederland woedt een grote brand. De vlammen zijn op zo'n 200 meter van het Duitse dorpje Guy vandaan. Het dorp is inmiddels ontruimd. Dik 2000 inwoners worden opgevangen in een sporthal in een dorp verderop. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergeschoten boven Letland. Het is al de tweede keer deze week dat dat gebeurt. Volgens het leger in Letland is de drone met succes vernietigd en is er geen dreiging meer. Waar de drone vandaan kwam, weten we niet. Iedereen droomt er stiekem van tijdens een verbouwing in de muren of onder de vloer een verborgen schat tegenkomen. In België is dat dus gebeurd. Ingemetseld in een kelder vonden bouwvakkers een goudschat in een kist. In totaal ging het om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten. De directeur van die organisatie vertelt erover bij mijn Vlaamse collega's van de VRT.
2: Die goudklompen zijn zoals reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
0: Of die organisatie het goud ook mag houden, is nog niet duidelijk. En het weer, het wordt een tropische, snikhete dag met volle bak zon. In het noorden loopt de temperatuur snel op naar een graad of 30 en in het zuiden maximaal 38 graden vandaag.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Protesterende boeren wordt gevraagd niet meer de snelweg te pakken. Die oproep doet Farmers Defence Force na het dodelijke auto-ongeluk vanochtend op de A59. In de staart van hun file ging het flink mis. Vier auto's botsten op elkaar en daarbij vielen twee doden. Die file was ontstaan door trekkers die op de snelweg reden op weg naar een stikstofprotest in Den Bosch. Bij dat protest is de muziek uitgezet en het programma even gestopt om stil te staan bij het ongeluk. En in de provinciale staten van Brabant is een moment stilte gehouden. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van Ceuta te voorkomen. Op social media gaan oproepen rond om morgen opnieuw te proberen dat stukje Spanje te bereiken. En Marokko trekt daarom van alles uit de kast, zegt onze correspondent Samira Jadir.
1: Nou, er is veel politie op de been, maar ook andere veiligheidsdiensten zijn zichtbaar aanwezig. Ik heb hier bijvoorbeeld een waterkanon gezien en er is veel extra mankracht ingezet. Boven de stad hoor je ook nog af en toe drones vliegen. Daarmee houden ze in de gaten of zich ergens grote groepen mensen verzamelen. En ook op de wegen richting Funidec zijn extra checkpoints.
0: 2 weken geleden wisten zo'n 80.000 mensen vanuit Marokko het.
1: Ik heb hier bijvoorbeeld een waterkanon gezien en er is veel extra mankracht ingezet. Boven de stad hoor je ook nog af en toe drones vliegen. Daarmee houden ze in de gaten of zich ergens grote groepen mensen verzamelen. En ook op de wegen richting Funidec zijn extra checkpoints.
0: 2 weken geleden wisten zo'n 80.000 mensen vanuit Marokko het strand van Ceuta te bereiken.

0: stoppen.
1: Beyer heeft in de jaren 80 en 90 ook rollen gehad in series als Vrienden voor het Leven, Oppassen en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78 jaar. En het weer, snikheet. De hele dag volle bak zon en weinig wind. Op de Waddeneilanden wordt het zo'n 30 graden. En meer landinwaarts kan de temperatuur oplopen tot 37 graden.

draaien voor de deur, ik ben gedoucht. Net kapiteetjes, je liggen en parfumetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

wijzer, doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in het tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben volgend jaar weer wat minder geld in de portemonnee. Volgens de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau daalt de koopkracht dan met 0,3%. Dat komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen, zegt Roeland van de economieredactie.
1: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie.
0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. We hebben volgend jaar weer wat minder geld in de portemonnee. Volgens de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau daalt de koopkracht dan met 0,3%. Dat komt door de oorlog in Iran en de hogere energieprijzen, zegt Roeland van de economieredactie.
1: Ja, dat is wel echt de belangrijkste oorzaak hoor. Het leven is duurder geworden, vooral door dure energie. En dat heeft weer alles te maken met de oorlog.

0: met 1,2%. Bij het dodelijke ongeluk op de A59 zijn vanochtend 6 mensen gewond geraakt. 2 mensen kwamen om. Dat gebeurde na een botsing in een file die werd veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. En dat is inmiddels afgelopen, zegt verslaggever Mark Robin Visser.
1: De meeste mensen zijn nog alweer naar huis. Er waren hier vele honderden aanwezig. Veel dus ook met de trekker gekomen. Er staan nog een paar demonstranten hier wat na te praten. En ja, die trekkers die gaan dus ook weer terug. En de verwachting is, ik hoor dat hier van de mensen toch wel, dat ze ook weer over de snelweg terug zullen gaan. Dus dat is oppassen geblazen.
0: Een van de organisatoren riep de protesterende boeren op om juist niet over de snelweg terug te rijden. En Max Verstappen draagt volgende week tijdens de laatste Grand Prix op Zandvoort weer een speciale helm. Dit keer is die in de stijl van het super Nederlandse Delfts blauw. Nou, de presentator van fansite GP Fans keurt hem goed.
2: Delfts blauw. En ik moet eerlijk zeggen, ik kreeg er gewoon kippenvel van toen ik het filmpje zag. Het zag er zo mooi uit. Het is natuurlijk een eerbetoon aan alle mooie herinneringen die hij heeft gehad op het circuit van Zandvoort.
0: Niet dit weekend, maar die daarna is de Grand Prix dus voor het laatst in Zandvoort. En zien we Max weer in actie. Het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies af door de wind. In het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet roept boeren na het ongeluk op de A59 op om niet meer op snelwegen te demonstreren. Want dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Bij het ongeluk kwamen 2 mensen om het leven en vielen zeker 6 gewonden. Op de snelweg reden veel trekkers, die waren onderweg naar een boerenprotest in Den Bosch. Onverstandig, zegt minister van Binnenlandse Zaken Heerma.
1: De politie doet op dit moment nog onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Maar het is ook een feit dat er een demonstratie was vandaag. En dat de trekkers op de snelweg reden. En dat dat files tot gevolg heeft gehad. En trekkers horen niet thuis op snelwegen. Dus demonstreren in Nederland mag. Maar je moet niet met een trekker op de snelweg gaan rijden. Dat is niet acceptabel.
0: Het protest in Den Bosch is inmiddels voorbij. En de boeren zijn weer onderweg naar huis. De politie heeft 12 mensen gevonden in een vrachtwagen in Vlaardingen. Ze zaten in de laadruimte waar het bloedheet was. De vrachtwagen stond op een terrein waar veerdiensten vertrekken naar Engeland. De chauffeur is gearresteerd en wordt verdacht van mensensmokkel. De migranten zijn ook aangehouden. Een simpele sloopklus eindigde voor 2 Belgische bouwvakkers in een bijzondere dag. Bij het slopen van een keldermuur vonden ze een goudschat in een oude kist. Het ging om meer dan 40 goudstaven en duizenden munten met een waarde van wel 9 miljoen euro. Ze kunnen het zelf nog steeds niet geloven.
2: We waren een sleuf aan het graven voor die dikke pijp dat je er ziet achter u. Voor die in de grond te leggen en er zat nog een 25 centimeter fundering in de weg.
3: En dan zie je daar opeens munten liggen.
2: Ze roepen, we hebben goud gevonden, maar ja, dat is... Dat geloof je niet in het eerste moment. Dat als je dichter gaat gaan kijken, en dan vind je meer en meer en meer. En, ja, dat is niet te beschrijven.
0: De bouwvakkers dachten er nog even over na om de schat zelf te houden. Maar zeggen ze, het is veel te veel. Ze hopen wel op een mooi vindersloon. En het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies iets af door de wind. In het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.
2: En, ja, dat is niet te beschrijven.
0: De bouwvakkers dachten er nog even over na om de schat zelf te houden. Maar zeggen ze, het is veel te veel. Ze hopen wel op een mooi vindersloon. En het weer volop zon en zo'n 30 tot 37 graden. Later vanmiddag koelt het in de kustprovincies iets af door de wind. In het oosten en zuiden blijft het nog lang tropisch warm.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me

Er wordt raar hoe die me standaard begin onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is juzu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn goal te samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik slaan klappen. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee mensen die vanochtend op de snelweg bij Den Bosch om het leven zijn gekomen, zijn twee mensen uit Os. Volgens de politie gaat het om een man van 71 en een vrouw van 72. Het ongeluk gebeurde op de A59 in de staart van een file die was ontstaan door trekkers. Die waren op weg naar een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers mogen niet op de snelweg, maar de politie en het OM besloten niet in te grijpen. Premier Jette vindt dat niet handig.
1: Ik vind dat geen goed signaal. Ik heb net ook begrepen dat politie en OM ook in het oosten van het land zeggen dat ze wel degelijk handhaven en dat ze dat gericht doen.
0: Bij het ongeluk raakten ook 6 mensen gewond. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekend. De brandweer in Almere is uren bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Boven de stad hing een grote rookpluim. Meerdere caravans stonden in brand. Inmiddels is het vuur onder controle, maar deze verslaggever van Omroep Flevoland kan nog niet veel zeggen over de schade.
2: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Ik heb zelf de schade ook nog niet kunnen waarnemen. Het was wel zo'n flinke brand dat je toch wel moet denken dat er iets goed in de hens gestaan heeft en dat er dus ook schade moet zijn. Maar daar is nog niet veel over bekend.
0: De oorzaak van de brand bij de caravanstalling in Almere wordt nog onderzocht. Studenten en starters die op de Spinoza Campus in Amsterdam-Zuidoost wonen willen dat de gemeente actie onderneemt tegen de problemen met het afval daar. Rond de ondergrondse containers is het al jaren een enorme zooi en de puinhoop trekt ratten aan. Bewoners vinden die beesten eng, maar die ratten zelf zijn niet meer zo schuw.
3: Zulke beesten die hier goed gevoed worden. Of al het rest eten wat er ligt.
4: En ondertussen ook niet meer bang zijn.
3: Nee.
4: Dus ze blijven lekker zitten en dooreten als je er langs loopt bijvoorbeeld. Ja.
0: De gemeente zegt dat er binnenkort 2 extra grote papiercontainers bijkomen en dat er gekeken wordt of sommige containers verplaatst kunnen worden. En het weer volop zon en nog steeds bloedheet. Langs de kust is het zo'n 30 graden. In het oosten en zuiden van het land tikt de thermometer hier en daar zelfs 37 graden aan.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

ogen en parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk,

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Jette vindt het onterecht dat de politie niet eerder ingreep bij de trekkers op de snelweg. De boeren waren onderweg naar een protest in Den Bosch. In de file achter die trekkers ging het vanochtend flink mis. Auto's knalden op elkaar en daarbij vielen 2 doden en 6 gewonden. Het is onacceptabel dat mensen snelwegen blokkeren, zegt de premier.
1: We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen ervoor kiezen om op snelwegen te gaan demonstreren. Vanuit allerlei verschillende actiegroepen gebeurt dat. Ik zeg al jaren daar exact hetzelfde. Het is gewoon levensgevaarlijk. Je hebt in dit land een heel grote vrijheid van demonstreren en het uiten van je mening. Dat mag op allerlei plekken, maar doe dat niet op een manier dat je anderen daarmee in onveiligheid brengt. Dus stop hiermee.
0: Ook op de terugweg zijn er nog protesterende boeren de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, de A2 en de A50. De natuurbrand in het Duitse Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter verwijderd van het geëvacueerde dorp Guy. Dat melden Duitse media. De brand woedt sinds gisteren en het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En er is weer een nieuw weerrecord gemeten. Niet eerder werd het in Nederland op 14 augustus zo warm als vandaag. Het oude record stond op vorig jaar met 34,2 graden. Maar in Westdorpen en Gilserijen was die temperatuur om 12:30 vanmiddag al bereikt. En werd het daarna nog een paar graden warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Ja, en als ik zeg zomerijs, dan denk je waarschijnlijk aan een raketje, softijsje of een lekker bolletje vanilleijs. Maar in Heerenveen betekent dat heel iets anders. Daar kon op zomerijs geschaatst worden, in Tialf. Verslaggever Roel Pauw nam een kijkje.
2: Lekker geschaatst?
3: Het was heerlijk. Mooi ijs.
2: Ergens op getraind?
3: Ja, op de bochten.
4: Heerlijk.
2: Goed ijs?
4: Geweldig ijs.
5: Natuurlijk is het niet per se goed voor het klimaat natuurlijk. Maar ook al zouden wij hier op dit moment niet zijn, dan zou dit ijs er ook liggen. Dus dan, in mijn ogen, kunnen we dan er beter gebruik van maken als er wel is.
0: Ijs op een schaatsbaan in stand houden kost natuurlijk flink wat energie in de zomer. Maar volgens de ijsmeesters van Tialf verbruikt de baan niet veel meer dan normaal, omdat het gebouw goed geïsoleerd is. En het weer nog steeds volop zon en warm. Langs de kust is het zo'n 27 graden en in het oosten en zuiden van het land nog zo'n 30 graden.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Goedemiddag, ik ben Irma en dit is het nieuws van NOS op 3. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in. Er werden toen brandjes gesticht en er werd vuurwerk naar woningen en handhavers gegooid. Ook zijn bewoners bedreigd en lastiggevallen. Intussen zijn 2 minderjarigen vastgezet. Protesterende boeren zijn met trekkers toch opnieuw de snelweg opgegaan. Er zijn meldingen over trekkers op de A1, A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringend beroep op boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Deze boer zegt dat ze voorzichtig waren.
1: Nou ja, we hebben gewoon mee allemaal op de snelweg gereden en allemaal zwaarlichten aangezet en allemaal in dezelfde baan gereden. Dus we proberen.
2: U ook met de tractor?
1: Ja, ik ben zelf ook met de tractor. En we hebben allemaal achter elkaar gereden om gewoon het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Dus daar hebben we echt aan gewerkt.
2: Maar het was toch niet de bedoeling dat jullie de snelweg op zouden gaan?
1: Ja, dat kunt u wel zeggen. Maar dat grote materiaal, als het door die dorpen gaat rijden, nou, dan worden alle moeders ongerust van de kleinkinderen die naar school aan het rijden zijn.
0: Aanleiding voor de oproep om niet de snelweg op te gaan was het dodelijke ongeluk vanochtend bij Hees in Brabant. In een file van trekkers op de A59 reden 4 auto's op elkaar en 2 mensen zijn overleden. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En dan over het festival dat om deze muziek draait. DEFCON, het hardstyle festival dat in juni was afgelast. Net is bekend geworden dat meer dan 3/4 van de mensen die een ticket hadden geen geld terug wil. Zij houden liever hun kaartje voor de volgende editie. Dat laat de organisator Q-Dance weten via Omroep Flevoland. Het festival werd afgelast vanwege de hitte. Tienduizenden mensen stonden toen al met hun tent op de festivalcamping. Het festival trekt ruim 72.000 bezoekers per dag van over de hele wereld. En het weer nog steeds zonnig en heet, tussen de 27 en 37 graden. Vannacht koelt het aan de kust af tot een graad of 15. In het binnenland weer een plaknacht, daar blijft het zo'n 20 graden.

0: Fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe ik

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
1: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
0: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de grondwettelijke raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wet beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
1: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel wat minder worden. Maar ja, het is alsof ze, ja, alsof ze het gewoon leuk vinden.
2: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
0: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 's Middags vaker zon en wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: straatratje. Yeah.
1: Ze weten loopie is een straatratje. Ja, de jongen kan je van je kaas snakken. Welke bag wil ze kan het raasakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar ik sla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

rode deur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deutje als je liggen en parfummetjes en douchesets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
0: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me.

Maar het raro die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Ik moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

Ilias on the beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier. Alleen

0: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
1: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
0: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fucking inbreken dag en nacht weer, de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik

Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardet, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardet werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardet er academische functies had die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.

Waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

wijzer, doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardern, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardern werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

gedoucht, net kapiteetjes. Je liggen aan parfumetjes en touchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

exterieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schadeformulier. Alleen